0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

pyngeweer groet. My dae was reeds deur geskryf, nog voor ek asem gehaal het. My lewe, my tyd.

0: Naber?
1: Yes,
0: as
1: yes.
0: Goede GBV,
1: crime, yes,
0: yes. En goede.
1: Yes.
0: Ons is nou bezig om alle goede. En ik is blij vandaag. Hier kan ik nou wezen zijn. Als die eerste stap.
1: Dank je. Trots op jou, mijn maat. Wel, en trots op je gemeenschap. Hou dit zo. Hou die lijn. Hè. En je weet, dat is net een oproep weg.
0: Dank je, meneer.
1: Hai, bye. Dank je, Cedric.
0: Thank you.
1: Wat is jouw boodschap aan die gemeenschap? Gewoon voor ik veel
0: mijn boodschap aan die gemeenschap. Mosopai en Kwando Nabasa gemeenschap.
1: Ja.
0: Hier is die eerste pad. Moet net ons hier met klippen gooien. Ons wat dit stapjes was stapjes. Maar met jullie praat en gebed, ik zeg baie dankie.
1: Baie dankie, Cedric, man. Nou ja, Cedric, voorzitter van die GPF, brandweerman, gemeenschap, man. Hierdie man is overal betrokken. Cedric, ons even jou baie, baie dankie. Nee? Sterkte daar voor jullie span. Nou, so gesels ons lekker saam hier op jouw stem in die hart van die paradijs.

0: Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: En dit is waar jy moet wees, my pragtige luisteraars. Welkom, welkom, welkom. Ons baie dankie vir al die vorige programme, baie, baie dankie vir dit wat julle vir ons gedoen het hier op die lughawe van jou nommer 1 draadloos, hier in FM. Van nou 3 tot 6 is dit Paula Hops gedops op jou afternoon drive. Middag Paula Hops, ek is ingehak en ingeskakel. Welkom terug Paula, al my Eden FM maaikies moet een prachtige middag geniet. En Mujaline Hendricks moet haar verjaarsdag geniet. Tonne liefde van Mina Conradi aan die pad vanaf Heidelberg. Middag Mina, lekker om op van jou te hoor.

Wow, de Bee Gees. Lekker tune, lekker tune. Love you inside, out. Hier op jou nummer 1 radiostasie, hier in FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Nou, die opties deed hier tot in met 6 uur. So technisch gesproken, het ek nog so 45 minuten. Bekie minder as 45 minuten om saam met jou te keer. So jy kan saampraat by 060-505-2690. Maar gewoonlik hierdie tijd op een maandagmiddag is het meer muziek en minder praat. Wat al as jy die enekie gehoor van Michael McDonald? Oh, mense, you're gonna like this one. I'm looking so much forward to this tune. Michael McDonald. Enjoy.

0: it is Michael McDonald. I keep forgetting. Lekker tune. Ah, nice compass. Dat is wel een mooie reis te gaan op een maandagmiddag. Hier in FM, your voice in paradise.
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Intussen bly ons by die langarm vibes, want niemand gaan uitmissie. Ons gaan optrek in groot getalle. Kry gerus jou kaartjies. By Iwet, ja kaartjies, koop sommer vir jy en jou paard, dan koop nou een keer klaar, koop jou vrienden, koop jou familie. Dis een Eden FM langer om dans, oh dis een groote, Pastor Malcolm de Jager het een prachtige moos op, hartelijk goeiemiddag.
5: Dag sê Polle Hops, in die streek, oh Polletjie, dis een blauw maandag gewees vandag vir my.
0: Ai,
5: sê vir jou, ek het niks gedoen nie.
0: Ai, paste.
5: Gooi jy ding in die lucht, bro. Dit is begin van een nieuwe week.
0: Daar sê, paste.
5: En laat hom in die lucht, op, hola.
0: Ons maak net so. Paste, vraag

0: wat een ding doen. Een ding, een ding. Louder Beats. Sy kan nie verloor nie. Hy het 'n man slecht bederf. Maar ek is blij om te sien, hy het daarom gekom om die register te teken. Hartlik goeiemiddag, ons eie Greinwil. Hartlik goeiemiddag.
1: Hoppa, hoppa, hoppa, bolla, hop. Soos dinge, maase kind.
0: My boete.
1: Dit was naweek, is een nieuwe week. Ons is in om, my maat, ons is in om. Paas de ouses. Paas de melkom, sieninge, die kant, hier. Ja, nee, allemaal moet een gesiende aand. Het onze lieflike luisteraars. Bolla, dankie. En so lekker is toe vat, soos gewoonlik. Net soos Paul. Amas kan. Is een Easter maat, is een Easter.
0: Die veel
1: man. Sieninge van jy en jou prachtige familie.
0: Dankie.

0: goed.
1: Nou toe nou Paula, as dan die wil van die Here is, groet ons môre weer. Sorry. ja, so Renwe gaan seker beweeg. Ek kan seker amper buitekant staan. Ek het gister klaar geteken.
0: Daar's hy.
1: Renwe is buitekant.
0: Daar's hy, my boeta.
1: Dankie Paula.
0: Dankie my boeta. Lekker man, lekker boeta G, lekker om van jou te hoor man. Ek hoop soms goed aan die langer om vibe so, ek gee jou so 'n knertjie, ja, net so 'n enkel. Hier in die VB, goeiemiddag. Goeiemiddag,
2: Nielko, baie dankie.
0: Middag sê, hoe gaan het?
2: Goed, jy gedra, baie dankie, meneer.
0: Lekker, Anna.
2: Ja, meneer, ik wil baie dankie zeggen om de predikers. Voor pasen, voor Debbie. Baie dankie, je was groot gewaard hier. Anna had dat hier allemaal doen. Goeie naam voor al die vrienden van jullie. En een mooi aan voor jullie, baie dankie.
0: Baie dankie, Anna, hoor. Mooi blij. Groet en liefde.
2: Ja, meneer, baie
0: hier. Bye-bye. Hey, dat is Anna daai. Kavuk zet er 14 cent wat hij wil ingooi.
3: Ja, Mr. Paula, hola, ketops, Kavuk. Sterk op pad, hij is toe, sterk op pad, hij is toe. Jullie moeten ook een lieflijke aanzet, veilig, hij is toe, hey. Hou die oog eens op je pad, en lieflijke aanzet.
0: Daar zei, baie dankie, Kavuk. Lieflijke aan voor allemaal, sê Kavuk, hier op Eden FM, sy lagolwe. Eden FM, ja, soos ek nou genoem het, ons hou sommer so daar by die langarm vibe, want, jy sien, ek wil jou lus maak, man, ek wil jou lus maak, jy moet vir jouself sê, man, ek het nou nie lus gehad vir die saakie, maar die ops wil nou nie hoor, hy wil nie hoor, en ek gaan nie hoor, ek gaan nie hoor, want het gaan een lekker ene wees, man, het gaan een grote wees, so, koop gerus jou kaartie, praat aan met die wet daar by ons hoofatelier in George, gee haar een likeie, skakel aan morgen ochtend, en sê waar die opzet gesê is, klaar waar het so is. Die nummerkie is 044-8745-085. Heet jy hom? Ek gee hom weer, 044-8745-085. Wees nog so enkel rondte.

0: forever.
1: Come on. Oh! Dat is klaar voor het goed is. Hallo iedereen even heen. Mooi boeg is boeg. Lekker, lekker tunes man. Lekker. Oh. Je moet het voelen. Jij moet het voelen.
2: Yes, we moeten. Oh, yes.
1: There we
2: go. Hoppa,
1: goed
2: hem alles
1: weer in lucht. Yes. Lekker vloei. Vloei, vloei, wat zoek je bij mij? Nadat we deze breken gaan kap ons aan. Ons kap dit aan op die maandagmiddag. Zoals je maandag blauw was en dat nog steeds is. Je is bericht de plek waar je blauw enige kleur dat je maandag heeft te krijgen. Deze daar en hij maandag net wat jij wil. Want jy is nou by rechte plek.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef jy woord dood nie taboe te wees nie. Van die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Actuaisverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Goedenavond, luisteraars. Welkom terug bij Lekker Leeuw en eens van de geskakel op Eden FM. En ek is Angelique Bazasi, die gastvrou vir hierdie maand wat ons amper alweer op een einde het. Maar ja, vandagse Lekker Leeuw program het gefokus op die geestesgezondheid en die geestelike welstand van tieners en adolescente wat geslagsbaseerde geweld en of vrouwenmoord ervaar het of wat as kinders daaraan blootgestel is. Ons het bespreek hoe geslagsbaseerde geweld en vrouwenmoord een jong mense emotionele, sociale en sielkundige ontwikkeling kan beïnvloed. Dit kan lei tot angst, depressie, laag selfbeeld, woede, isolasie, trauma, vertrouwensprobleme, swak skoolprestasie en riskante gedrag. Ons het ook gekyk na die waarskuwingstekens waarna ouers moet oplet, soos skielike veranderinge in gedrag, slaap- en eetpatrone, emosionele uitbarstings, onttrekking van familie en vriende, verlies aan belangstelling en veranderinge in skoolprestasie. 'N Belangrike deel van die gesprek was die rol van ouers en versorgers. Ons gedrag, woorde en die manier waarop ons konflik hanteer, kan of 'n kind se geestelike welstand ondersteun of verdere emosionele skade veroorsaak. Daarom moet ons luister sonder om te oordeel, gevoelens erken, veiligheid skep en kinders verseker dat hulle nie alleen is nie. Ons het ook beklemtoon dat ouers nie alles self hoef te hanteer nie. Wanneer 'n kind professionele ondersteuning benodig, kan ouers hulp soek by sielkundiges, maatskaplike werkers, klinieke, dokters, skole en toepaslike ondersteuningsdienste. Geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord kan ons kinders se onsigbare wonde laat by ons kinders. Maar liefde, veiligheid, ondersteuning en professionele hulp kan genesing laat begin. Luister na u kind. Glo u kind. Moet nie u kind blameer nie en moenie bang wees om hulp te vra nie. Legally you, ons breek die stilte, ons bemagtig ons gemeenskappe en staan saam vir die veiligheid en welstand van ons kinders. Listeners, and with that, we have come to the end of tonight's Legally You program. We hope that today's discussion about the mental health and mental wellness of teenagers and adolescents who have experienced or who have been exposed to gender-based violence and femicide has reminded us of how important it is to listen to our children, to believe them, and support them emotionally. Remember, a child's behavior can sometimes tell a story they are unable to put into words. A quiet teenager, an angry teenager, or a teenager who withdraws may not need punishment. They may need someone to ask, "Are you okay? How can I help you?" To every parent and caregiver, you do not have to have all the answers, and you do not have to walk this journey alone. When you feel that you are unable to help your child, reach out to a professional. Asking for help is not a sign of weakness. It is an act of love. To every young person listening, what happened to you is not your fault. Your trauma does not define you. Your life, your voice, and your future have value. Let us be the adults who listen without judging, protect without blaming, and support without giving up. Until our next Legally You program, stay safe, take care of yourself and one another, and remember, break the silence, speak up, listen, support, heal. Where knowledge, support, and empowerment come together to build a safer community for our children. That is the vision of Legally You. Goodbye and God bless.